Nogal Zoe met die hier. Geen idee wat hy is nie, maar ja, ons is Zoe met hier. Is goeiemorgen van my, Elke Oorbosch, ek vertel dat het goed gaan, en die nie dalk tans op die baas, wees veilig en voorzichtig, as jy dalk nachtdienst werk. Dan starte, ek hou jou geselskap, Halipad, en JP White en Lolly White binnenkort met Sal Jy Ja Sê. Dan The Trox met You Can Cry If You Want To. Meers, die tannie wat allemaal kwaad gemaakt het in die televisiereeks. My ma en Kleis. Onder en anders, Silverburn.

een van sy minder bekendes is hierdie eindelijk. Dit is teen Jordaan en vingers en voete. Ek het vir jou John Boucher so rikkie van nou af, saam met Tashay en hulle sing van Noord. Dan Vicky Leandros, een bykie ou goud uit die jare 70's vir jou gaan uitgraaf en afgestof. When the bezoekies play. Maar eers hierdie ene, ja, soos ek sê, op sondagmorgen is het altyd lekker om na hierdie type muziek te luister. Annie Haslam and the Angels Cry. Goeiemorgen en welkom. Jy luister in Bosveld in ons 7.5 FM. My naam is Gilbert Bosch en die geselskap tot so skyns voor 5.

sal jy my noord wees. Die stem van Joan Belcher in Tashay. Moet sê, die twee pas mekaar nogal mooi aan. En dan Vicky Leandros en Winde Bezoekies Play. Daar is een uitreef van die jaren 70's en Annie Haslam. Altijd mooi om soeke muziek te luister op een zondagmorgen en The Angels Cry. Ons gaan aan met die muziek. Ek het vir jou Stefan Versace en hy vat ons nader waar ek en jy nog een uur gaan afrond en dan my laaste uur wat volg net daarna. Stefan Versace met Jy is Vry en dan George Meyring se Traan vir Traan. Maar eers Earth and Fire, a French word for love.

Kyk, ek wil nou nie jokkie, maar hierdie uur het ons allemaal behoorlik mooi afgesluit. Nou, hier was dan maar baie mooi sitte geweest. Christa Burke in Forevermore en The Carpenters van Top of the World, so bykie meer opgewek. En Rick Iglesias, verskriklike mooi ene van hom, in You're My Number One. Ronnie Mislap en Lost in the 50s Tonight, In the Still of the Night, is daar ene getiteld geweest. En dit was dan die vierde rij waarmee ons hierdie hier afrond. En dit is dan weer eens goeiemorgen van my af Gilbert Bosch en die nie so pas wakker geword het. Baie welkom, jy is ingeskakel by Bosveld 107.5 FM. En dan sê tans by die werk is, sterkte nog, daar is het korderkie oor. Dit is nou as die nachtdienstwerk. Gewoonlik is het maar tot 6 uur in die ochend. Maar van my kant af is hierdie nou my laaste uur wat ek sal met die kan spandeer. En ons gaan ons om begin met een baie mooi treffer. Kom ons bly maar so'n bykie romanties op die sondagmorgen. Well, Phil Collins in One More Night.

Ek sit my hart neer vir jou en ek sit my voet ook neer vir jou, so sê Pieter Koen. Nou ja, so gaan ons aan met die muziek. Ek het vir jou beloof, ek gaan hierdie uur vir jou behoorlik mooi maak en ons gaan dit verseker doen. Ons het baie mooi muziek wat nog wacht. Verskriklike romanties het lang is op een sondagmorgen wat nog voor heen. Groep 2, binnenkort met my lang vlegsel nooi. Altyd vir dit met terugskool toe. Dan Arga Funkel, die baie bekende Bright Eyes. En nou het ek vroeger gepraat van een groep wat een groot treffer gehad het. Die treffer se naam was Alone. Alyssa Reed het gekom en een nummer 2 van hom uitgebring.

Oulik is natuurlijk, en ek geniet om elke keer groep 2 met my lang vlek sal nooi. En dan Art Garfunkel, sy Bright Eyes en die baie bekende ene, wel nie, helemaal nie, hy word wel bekend, maar die groep Hart het die ene meer bekend gehad, toe hulle gevrygestel het, was Alone gewees. Alyssa Reed het toegekom en 'n tweede een gemaak met Alone Again. Dis goeiemôre van my af, Gilbert Bosch, binnenkort met een groet en spasie maak vir Willem Engelbrecht. Maar voordat ons daarby kom, voordat ek jou sê tot ziens, het ek eers vir jou Joshua na die reen, en saam met Karleen van Jaarsveld, en beter vir ons albei. Maar eers, het ek jou moos beloof, ons gaan nog een bietjie romanties wees vir die laaste uur. Hier was een enorme treffer. Dis Nazareth, and love hurts.

Nou, baie mooi stukkie gospel muziek van Tarsius Swanepoel, ek onthou. Dit is waarmee Gilbert afgesluit het. Gilbert, baie dankie, veiligere huis toe, lekker is. Daar is alweer een nieuwe week wat amper voorlê. Die liedjie van Tarsius Swanepoel, ek onthou, het ons ook gebring by ons ochendoordenking. Kom ons deel daaraan.

Ja, ook een groot treffer geweest voor Roxy Music, Slave to Love en voor het Things van Bobby Darin.

0: Dankie en ek lank om ons in die einde van die uur te bring hier by Bosveld Studio op Alphaville, so Forever Young. Voor het Michael Bublé met Crazy Love en Mango Groove, so Moments Away. Net aan die breekje by Bosveld Studio gaan ons die nieuwe uur afskop met Elvis Presley, so Always On My Mind, gevolgd hier Thuis die Bosveld Klong, so Swak Op Moend.
1: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Hartmark!

Jij is klein en fijn. En jouw wegstap is een symfonie. En je praat met jouw enkels, nek en handen. En als hartzeer in jouw oeres. En jouw leven komt roeshaal bij mij. Is jij een bokkie, klein wils bokkie.

opperman op jou lippe. En dan is ek weer van vooraf, als kon oor het in my lewe, sou ek van vooraf weer wil

Die klanke van S Club 7 met Never Had a Dream Come True. Daar was ook klanke van Willie Birkenstock met Four Roses. Rina Higu so die lewe sonder jou en ek McCartney Lane se instrumentale weergawe van Mull of Kintyre. Jy luister saam met Bosveld Stereo 107.5 Afrikaanse klanke nou van die lieflinge Rudy Klaase en Sharna Higu met Slaan my asem weg.

Dit alles was reeds klaar, nog voor het kon begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wacht, ek wens jy het gewacht.

0: nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud.
1: Hier is ek, by die mooiste

0: Die klanke daarvan Pieter Koen met Man van Staal, net voor dit Joe Cocker en Jennifer Warnes met Up Where We Belong, en dan het ek die trainerij begin nie met Eddie Dippenaar nie, maar met Dewald Dippenaar se Kom Ons Vier Die Lewe. Dit is nou 16 minute net na 4, hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Marie Bosman vat my terug en voor het David Essex met A Winter's Tale. Begin nogal heel gepas raak, nee? Daar is 'n bietjie buite in die lug, die aande begin afkoel. Winter is sterk op pad. Wel, is so 10 minute voor 10 en ek dink ons het tyd vir drie snitte om hierdie uur klaar te maak. Ons gaan begin met The Mamas and Papas Dream a Little Dream of Me, Sean Colvin's Sunny Came Home, en dan het ek vir jou Gian Groen om die uur mee uit te speel en sy vier seisoene kind. Jy luister na Bosveld Stereo.

Musiek van Eie Bodem, Touch of Class, Bona Lee, Bona La, voor het Kenny Rogers, The Coward of the County, en Romance Nia Nel, ons twee. Tijd voor de laatste twee snitte, voor ons uitkom bij 11 uur. Ek het vir Chris Els heel eerste in jou skoene, en dan Mike Batts, Lady of the Dawn.

Goeie muziek van Rod Stewart en Maggie May voor het Kurt Darren. Ek is jou skade weer. 12 minute oor 11 by die hart van goud. Michael Learns to Rock is volgende. Love Will Never Lie.

Kijk omdraai, dit is gister. Ons het een voortgebouw in die winter.

0: Clinton se Mr. Lonely, die man is baie eensaam. Voor het Postduif met Kaalvoetkinders, Michael and Sir Rock, Love Will Never Lie. 23 minute oor 11, tydstap aan. Ek kan nie geloof vinnig hierdie laaste uur voorbijvlieg nie. Ek het vir Olivia Newton-John volgende The River's Too Wide.
1: The river's too wide now for crossing. The waters rush too loud for talking. We never build bridges for walking.

Blackbird, You Shoot Me Down, natuurlik die stem van Taryn Lamb wat jy daar hoor. The Shires voor het met My Universe en Armand Hofmeyr se Chaka Chaka. So stil stil is groetheid besig om ons te bekruip, maar nie voor hierdie volgende paar snitte nie. Ek het heel eerste Jan Blom met Groentrui.

0: Shawn Mendes, Life of the Party, en Len Miller, Sam Stella, se toevlug. Nou bespeel is ek vir jou Roy Balkan, se openlijke Alabama, Lightning Seed, se Joy, en Agnita Valsko, Little White Secrets, a Bok van Blerk, net daarna met A Holte van jou hand.
1: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

A flying pickets, wat het hier afsluit met Only You. Brother of Man, United We Stand in Reinhard Summers' Sometimes. Jy is aangeskakel by Bosveld Stereo 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin in die nieuwe uur met Nancy Boyd, I've Told Every Little Star. Sias Reineke, On You, en dan Fun Factory's Celebration. Dun.